ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is, is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. In de Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door een robot. Die kwam van achteren aanrijden en raakte de billen van het meisje aan en maakte daarna ook stootbewegingen. Dat schrijft nu.nl. De politie werd gebeld en die vonden de robot in de kofferbak van de auto van een 16-jarige jongen. Die bestuurde de robot samen met een vriend terwijl ze het filmden en dat live op sociale media deelden. Ze zijn opgepakt en worden verdacht van seksuele intimidatie. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het daar wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. En dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, dat schrijft de Telegraaf. Uit een peiling onder hun leden bleek dat 80% er tegen is en ze gaan dat doorgeven aan de Belgen en aan de Europese Commissie. Onze zuiderburen willen een vignet invoeren vanaf mei 2027 en de kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Meerdere organisaties zijn daar fel op tegen. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En het is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het is zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden.

0: non-stop greatest hits, zeros en tens en hits via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio News. 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de grote storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen wil zelf niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Tenminste, als je je huis koopt met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers voor als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is bedoeld om de koper te helpen. Door een laag energielabel ben je namelijk vaak duurder uit door bijvoorbeeld je hoge energierekening. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En dat is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vast zat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er is plaatselijk kans op wat regen. Later vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: hart stond, 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio News. 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren al dat ze verwachten nog dagenlang last te hebben van de storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor de winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarkt verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarkt

achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en kwam daarbij tegen andere mensen in de achtbaan aan. Zij raakten daarbij gewond, melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. En hou je van stroopwafels, dan heb ik goed nieuws. Supermarkten zijn volgens het AD een stroopwafeloorlog begonnen. Ze verlagen de prijs steeds om goedkoper te zijn dan de concurrenten. Kosten de wafels van een merk begin dit jaar nog 78 cent, is dat nu 42 cent. De krant vermoedt dat winkels dit doen omdat de stroopwafels soms een product zijn waarmee de Consumentenbond meet welke supermarkten het goedkoopst zijn. En dan nog het weer. Vandaag wordt bewolkt en is er kans op af en toe wat regen. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de verwachtingen voor de Nederlandse economie naar boven bijgesteld. Het IMF rekent nu op 1,5% economische groei dit jaar, waar eerder werd uitgegaan van 1%. Dat we er beter voor staan komt vooral door Duitsland. Daar lift Nederland als belangrijke handelspartner altijd op mee. Het voortbestaan van het zeehondencentrum Pieterburen, nu onderdeel van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, staat op het spel. Door de dure verhuizing naar Lauwersoog, tegenvallende bezoekersaantallen en een tekort van bijna 3 miljoen euro dreigt binnen 2 weken een faillissement. 40 banen staan op de tocht en stopt mogelijk ook de opvang van zieke zeehonden. In de Amerikaanse staat Georgia is een dode gevallen bij een ongeluk met een achtbaan in pretpark Six Flags. De man zat in de Goliath, maar werd uit zijn zitje geslingerd. Daarna werd hij een paar keer geraakt door het karretje en viel naar beneden. Het is niet duidelijk hoe de man los kon komen. En de grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar naar 500.000 euro. Het is een flinke duw in de rug voor mensen die een huis kopen met een laag energielabel. Die moeten hun huis verduurzamen en kunnen nu met de nieuwe NHG 20.000 euro extra lenen voor energiebesparende maatregelen. Het weer bewolkt en af en toe motregen. Dat blijft een beetje de hele dag zo en daarbij wordt het zo'n 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Eén vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5. Op de A28 Amersfoort naar Zwolle bij 29 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5. Op de A28 Amersfoort naar Zwolle.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI, live happy.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager. En toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: Goedemorgen, het is 6:30 op dinsdag 13 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het allerbelangrijkste, het weer. Vandaag met Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er viel mij iets op vanmorgen vroeg. Het voelt een stuk warmer aan dan gisteren.
1: Nou, de nacht was inderdaad een stuk zachter. Maar na een zonnige dag gisteren wordt vandaag wel een dag met veel bewolking. En af en toe ook wat lichte regen, vooral vanmiddag. Er staat een stevige wind, windkracht 4 tot 6. Maar koud wordt het niet, want de temperaturen die liggen tussen de 16 en de 20 graden met de hoogste waarde voor het zuidwesten. Het eind van de middag, begin van de avond gaat het vanuit het westen nog wel wat verder opklaren. Komt de zon nog eventjes tevoorschijn. Maar veel van de zon gaan we niet zien.
0: Oké, maar dan morgen wel?
1: Nou, de dagen daarna wordt het inderdaad echt mooi nazomerweer met veel zon. Het blijft droog. De temperaturen die zijn uitzonderlijk zacht. Woensdag zo'n 16 tot 18 graden. En donderdag zelfs 18 tot lokaal 21 of misschien zelfs 22 graden in het zuidwesten. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Maar het is niet van lange duur, want vrijdag hebben we een heel ander weerbeeld. Dan is er meer bewolking. Trekt er ook een regengebied over.
0: Ja, maar dat is vrijdag pas. Laura, dankjewel. De door naar de ANWB. Daar zit vanochtend Annemieke Bosgaard.
2: De eerste files van de ochtendspits ontstaan, met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Zuurhofbrug een kwartier langer over. Twee rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook.
4: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
0: Eén flitser gemeld en die staat op de A2 richting Utrecht. En dat is bij hectometerpaal 68.7.
4: Sky Radio News.
24: In 1 minuut.
0: De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt naar 500.000 euro. Kopers van woningen met een slecht energielabel krijgen daarbij standaard 20.000 euro extra leenruimte om hun huis te verduurzamen. Zwangere vrouwen krijgen vanaf 1 januari geen 13 weken echo meer. VWS-minister Sophie Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Uitslagen zijn volgens onderzoekers te vaak onduidelijk of onjuist. En in Argentinië zijn de beroemde Iguazú-watervallen tijdelijk gesloten voor toeristen. Er is zoveel regen in het gebied gevallen dat de watervallen 6 keer zoveel water moeten afvoeren dan gemiddeld. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus, bij besteding vanaf €10.
20: Voor de makers.
17: Praxis.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
0: Dit is Sky.
20: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veilig thuis luidt de noodklok. De organisatie zegt het groeiende aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer aan te kunnen. Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Mensen wachten nu gemiddeld 2 maanden voordat hun zaak wordt opgepakt. Volgens Veilig Thuis moet het kabinet met meer geld over de brug komen. De grote storing bij Albert Heijn zou best het gevolg kunnen zijn van een cyberaanval. Experts wijzen erop dat moederbedrijf Ahold uit voorzorg meerdere systemen heeft uitgeschakeld. En dat is een maatregel die vaak wordt genomen bij een mogelijke hack. Door het incident kampen winkels met lege schappen en zijn online bestellingen geannuleerd. Techbedrijf Meta haalt zijn omstreden AI-brillen met ingebouwde camera niet van de markt. Dat zegt de directeur tegen een aantal kranten vandaag. De zogenoemde gluurbrillen liggen onder vuur vanwege privacyzorgen en meldingen van ongewenste opnames. Steeds meer organisaties, bedrijven en winkels verbieden de brillen inmiddels in hun gebouwen. En zwangere vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer. VWS-minister Sophie Hermans neemt dat besluit op advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo relatief veel foutieve uitslagen oplevert, waardoor ouders soms onnodig ongerust worden gemaakt. Dan nog het Sky Radio weer. Bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag een beetje zo. En daarbij wordt het zo'n 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 7 uur.
0: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57 Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
0: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
22: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 68.7. De A12 richting Arnhem 147.2. De A27 richting Hilversum 112.8. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.1.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is nu op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid heb je door een auto met pech een half uur extra reistijd. Het weer bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag zo en het wordt een graad of 18. Boerenorganisaties komen met een alternatief stikstofplan. De nieuwe Landbouwalliantie wil onder meer dezelfde stikstofondergrens hanteren als in Duitsland en pleit voor een andere aanpak van de stikstofregels. Het verzet tegen Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen een mogelijk wegenvignet voor automobilisten vanaf komend jaar. En in Groningen slaat de essentaksterfte toe. Experts vrezen dat uiteindelijk nog maar zo'n 10% van de essen de schimmelziekte zal overleven. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
4: DA. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
7: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
8: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
1: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Goedemorgen, het is 7:55 op dinsdag 13 oktober. Ik ben Harry van der Heijden, straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het weer, Laura Osinga, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Gisteren werden we nog getrakteerd op aardig wat zonnestralen. Is dat vandaag ook het geval?
5: Nee, vandaag wordt echt een sombere, druilerige dag met juist veel bewolking. Vanmorgen, maar ook zeker vanmiddag, kan uit die bewolking ook wel wat lichte regen of motregen vallen. Ja, grijze condities dus, maar in de loop van de dag begint, ja, of we beginnen in de avond, dan klaart het vanuit het westen wat meer op. Wordt het ook droger. De wind die waait stevig door, windkracht 4 tot 6 vanmiddag. Maar koud wordt het niet, want met 16 tot 18 graden, of 20 graden zelfs in het zuidwesten, is het echt zacht voor de tijd van het jaar.
4: En blijft dat ook zo?
5: Nou, de dagen hierna gaan we de zon veel meer zien. Wordt het stralend nazomerweer. We hebben flink zonnige perioden en temperaturen die verder oplopen. Woensdag nog zo'n 16 tot 18 graden, maar donderdag kan het lokaal zelfs 22 graden worden. Vanaf vrijdag gaat er weer wat veranderen. Dan wordt het wisselvalliger met ook regen en is er meer bewolking en ook lopen de dagen daarna de temperaturen weer terug.
4: Laura, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit vanochtend Annemieke Bosgaard.
6: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
4: Er wordt geflitst op de A7 richting Groningen bij 167,9. De A12 richting Arnhem 147,2. De A16 richting Breda. De A58,9. De A28 richting Zwolle 59,7. De A67 richting de Belgische grens 18,1. En als laatste de A79 richting Maastricht bij 8,4.
7: Sky Radio News.
8: In 1 minuut.
4: Veilig thuis luidt de noodklok. Door oplopende wachtlijsten en personeelstekorten staat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder druk. Er wordt gevraagd om 70 miljoen euro extra per jaar. Cyberexperts zijn er wel uit. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn de gevolgen van een hack. De boel platleggen, waardoor distributiecentra stil liggen en je in de winkels lege schappen hebt, doe je niet zomaar, zeggen de experts. En belangenorganisatie Off Limits stapt naar de rechter om de AI-bril van Meta uit de Nederlandse winkels te krijgen. Volgens de organisatie maakt de bril stiekem filmen te eenvoudig. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 7:58.

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum heb je een 3 kwartier extra reistijd. De parallelrijbaan is afgesloten. Het weer bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag zo. Het wordt een graad of 18. Boerenorganisaties komen met een alternatief stikstofplan. De nieuwe Landbouwalliantie wil onder meer dezelfde stikstofondergrens hanteren als in Duitsland en pleit voor een andere aanpak van de stikstofregels. Verzet tegen de Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen een mogelijk wegenvignet voor automobilisten vanaf komend jaar. En in Groningen slaat de essentaksterfte hard toe. Experts vrezen dat uiteindelijk nog maar zo'n 10% van de bomen de schimmelziekte zal overleven. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: De jackpot van euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: Dit is Sky.
20: Sky Radio Nieuws. 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Veilig Thuis luidt opnieuw de noodklok over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie zegt dat het aantal meldingen blijft stijgen, terwijl personeelstekorten en lange wachtlijsten ervoor zorgen dat slachtoffers vaak te lang op hulp moeten wachten. Volgens Veilig Thuis is extra geld vanuit de overheid noodzakelijk om de problemen aan te pakken. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. Daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. Nederlandse privacyorganisaties stappen naar de rechter voor een kort geding tegen techbedrijf Meta vanwege de omstreden AI-brillen met ingebouwde camera. Aanleiding zijn uitspraken van een Meta-topman dat de brillen niet van de markt worden gehaald, ondanks zorgen over stiekeme opnames en privacy. En het verzet tegen Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij het protest tegen voorstellen om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Tegenstanders vrezen hogere kosten voor mensen die net over de grens werken, vakantiegangers en transportbedrijven. Dan nog het Sky Radio weer, bewolkt en af en toe regen. Dat blijft de hele dag een beetje zo en daarbij wordt het een graad of 18. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 8.
19: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad Zuid 8 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Schravendeel heb je bijna een uur extra reistijd. Het weer, het wordt een bewolkte dag met af en toe regen. Daarbij wordt het vandaag ongeveer 18 graden. In de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen bij een ongeluk in een achtbaan van pretpark Six Flags. Volgens ooggetuigen werd hij uit een kar van de Goliath geslingerd. De oorzaak wordt onderzocht. In de zaak rond de mislukte executie van Christa Pike blijkt dat de hulpdiensten vertraging opliepen door verwarring bij de alarmcentrale. Het eerste belletje werd afgedaan als een valse melding. En de grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt naar 500.000 euro. Kopers van woningen met een slecht energielabel moeten daarbij standaard 20.000 euro extra lenen voor verduurzaming. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuis-in. Mooi wonen.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Onzekere energiemarkt?
19: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
18: Ik heb zoveel vragen.
19: Welk energiecontract is het beste?
18: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
21: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? kijk op voorkomfraude.nl.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Goedemorgen, het is 8:01. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat wordt het vandaag?
2: Ja, na een zonnige dag gisteren wordt vandaag juist een dag met veel bewolking en af en toe ook wat lichte regen. Er staat een stevige wind, zeker vanmiddag, windkracht 4 tot 6. Maar koud wordt het niet, want de temperatuur die ligt tussen de 16 en de 20 graden, met de hoogste waarde voor het zuidwesten. Aan het eind van de middag, begin avond, gaat het vanuit het westen wel wat meer opklaren. Komt de zon nog iets meer tevoorschijn, maar veel van de zon gaan we niet zien. Als die al tevoorschijn komt, is het maar van korte duur tussendoor.
1: Ja, en dan morgen?
2: Ja, de dagen hierna wordt het eigenlijk heel mooi nazomer. Weer. Wel weer met veel zon. Het blijft droog. De temperaturen die zijn uitzonderlijk zacht, met woensdag zo'n 16 tot 18 graden. Maar zeker donderdag dan kan het 18 tot lokaal 1 of zelfs 22 graden worden in het zuidwesten. Er staat weinig wind uit het zuidwesten, maar het is niet van lange duur, want vanaf vrijdag hebben we weer een ander weerbeeld. Is er meer bewolking en gaat er ook een regengebied overtrekken.
1: Oké, Laura, dankjewel. Hoe is het op de weg geworden van Annemieke Bosgaard bij de ANWB?
4: 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. De A4 richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam vanaf Zaanstad Assendelft 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging.
24: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 62,9. De A7 richting Utrecht 69,8. De A28 richting Zwolle 59,7. De A50 richting Arnhem 139,8. De A58 richting Eindhoven 14,0. De A59 richting Breda 112,3. De A67 richting Venlo 62,3. En als laatste de A79 richting Maastricht bij 8,4.
24: Sky Radio News.
25: In 1 minuut.
1: Energieleverancier Eneco stapt over op aardgas uit Noorwegen. Tot deze maand kwam dat nog uit de VS en het Midden-Oosten, maar de levering daarvan is niet altijd zeker. Vanuit Noorwegen wel. Klanten merken niets van de overstap. In de supermarkten woedt een ware stroopwafeloorlog. Sommige winkels verkopen een pak stroopwafels inmiddels voor minder dan 40 cent. De reden? Consumentenclubs gebruiken de stroopwafel vaak om te testen welke super het goedkoopst is. En Imca Marina heeft bij een val in haar huis haar pols gebroken. De 85-jarige zangeres struikelde over een tas die op de grond lag. Optreden zit er voor Imca voorlopig niet in. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 8:54.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor Werkendam heb je door een vrachtwagen met pech meer dan een uur extra reistijd. Het weer, het wordt een bewolkte dag met af en toe regen. En daarbij wordt het vandaag een graad of 18. In het Brabantse Mierlo Hout zijn twee mannen aangehouden nadat ze vernielingen hadden aangericht en brand hadden gesticht in een kapel. Bezoekers en de pastoor wisten de schade te beperken. Boerenorganisaties presenteren vandaag een alternatief stikstofplan. De Landbouwalliantie pleit onder meer voor dezelfde stikstofondergrens als in Duitsland en wil af van de huidige koers van het kabinet. En in Amerika dacht een inbreker bij een computerwinkel tientallen iPads te stelen. Hij was alleen iets te gehaast. Hij had alleen de lege dozen meegenomen. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Sky luister je ook heel snel via je smart speaker.
1: Hey Google, speel Sky Radio. Goede keuze. Dit is Sky.

0: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Wil je ook thee?
4: Och ja, lekker.
5: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
4: Och, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Hé joh, hij is weer terug.
8: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
7: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
11: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
11: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
13: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
16: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Dit is Sky.
21: Sky Radio News. 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn nog altijd niet opgelost. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt hard te werken aan een oplossing, maar kan nog niet aangeven wanneer de systemen weer volledig functioneren. Door de mogelijke hacks zijn apps en websites offline en liggen distributiecentra stil en kunnen online bestellingen niet worden bezorgd. Een lange file op de A16 tussen Breda en Rotterdam zorgde voor flinke vertraging vanochtend. Over een afstand van ongeveer 24 kilometer stond het verkeer vrijwel stil. En automobilisten moesten rekening houden met zo'n 1,5 uur extra reistijd. De drukte werd veroorzaakt door de afgesloten Papendrechtse brug en de omleidingen vanwege het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De helft van de jonge automobilisten heeft soms moeite om tijdens het rijden hun ogen open te houden. En 3% is daadwerkelijk wel eens in slaap gevallen achter het stuur omdat ze te moe waren. Uit onderzoek van Team Alert blijkt verder dat ze vooral vermoeidheid ervaren in de nacht en op de snelweg. Om wakker te blijven zetten ze harde muziek aan, bellen ze iemand of zetten ze het raam open. En de NASA Mars rover Perseverance heeft een bijzonder record gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels ruim 45 kilometer afgelegd op Mars en passeert daarmee het oude afstandsrecord van de rover Opportunity. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat en kan de missie nog jaren doorgaan. Dan nog het Sky Radio weer. Bewolkt en af en toe regen, maar vanavond vanuit het westen opklaringen en het blijft dan droog. Overdag is het ongeveer 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:55.
20: Sky Radio verkeer. ANWB.
0: De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Westriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven,

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
15: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
0: Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hoijpolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
21: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
23: 12 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A1 richting Eemnes bij 28.7. Op de A7 richting Groningen 189.6. De A50 richting Arnhem 140.0. En ook op de A67 richting de Belgische grens bij 18.1.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?

0: Mickey anders doet.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis. Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
12: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
16: Chocomel. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je.
0: toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.
1: We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
0: Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
23: Goed voor het water.
22: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De cyberaanval bij Albert Heijn zorgt voor lege schappen in sommige winkels. Vooral verse producten zoals groente en fruit zijn op meerdere plekken beperkt beschikbaar. Door de storing ligt het werk in distributiecentra stil en ook werken verschillende websites, apps en bezorgdiensten nog altijd niet goed. Over de oorzaak wil Albert Heijn nog niks kwijt. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd, meldt Omroep Rijnmond. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. In de buurt van Brussel is een politieagent om het leven gekomen bij een achtervolging. Hij ging achter een autodief aan. Die bleek een wapen bij zich te hebben waarmee hij op de agent schoot. In de buurt was nog een andere schietpartij en ook daarbij viel een dode. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee schietpartijen. En een shirt van basketballegende Michael Jordan is geveild voor een recordbedrag van $14 miljoen. Het gaat om een wedstrijdshirt dat Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 met de Chicago Bulls. Nooit eerder werd zoveel betaald voor een stuk basketbalgeschiedenis. Dan nog het Sky Radio weer. Het is een bewolkte dag met soms regen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 2:10.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs vielen op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam. Vanaf Breda-Noord 25 minuten oponthoud. Op de A50... Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Er wordt geflitst op de A28 richting Zwolle bij 59.8. Op de A44 richting Nieuw-Vennep 20.4. De A59 richting Breda 112.4. De A67 richting Venlo 62.0. En als laatste de A79 richting Maastricht bij 8.3.

0: Dank u.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
7: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Nu bij Spar in de buurt, kersen, yuzu of carrot cake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten. Als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: 60 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De files nemen nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. Op de A15 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Gorkum 5 minuten extra reistijd. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen, 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef ben je 5 minuten langer onderweg.

0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
0: Mm-hmm.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
12: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Wie doet het?

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. De gevolgen van de cyberaanval op Albert Heijn merk je nu ook in de winkels. Deze klant bij Hart van Nederland zag het vanmorgen ook.
6: Zijn wat schappen zijn wat leeg, maar ook ja, dat je die bonuskaart in de app en zo niet kan gebruiken. Nou, de bonuskaart wel, maar niet die persoonlijke app dingen.
5: Maar niet overal is het al zo zichtbaar. In Utrecht, Rotterdam en Tilburg bijvoorbeeld zijn de vakken nog wel gevuld. Albert Heijn hoopt dat de problemen vanmiddag zijn opgelost. Er zijn nog steeds problemen met de Calandbrug in het havengebied van Rotterdam. Sinds zondag is er een storing en gisteren leek het opgelost, maar de oorzaak is nog steeds niet gevonden. Er staat de brug nu open, zodat schepen erdoor kunnen. De N15 is afgesloten en auto's en vrachtwagens moeten omrijden. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Daarbij is één schip gezonken. De Bulgaarse premier denkt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar zegt dat daarvoor nog geen bewijs is. De bemanning van de schepen is gered. Een van de schepen was van een Oekraïense eigenaar. En Greta Thunberg, de Zweedse klimaatactivist die bekend werd met haar schoolstakingen, heeft zich aangesloten bij de scholierenprotesten in Frankrijk. Volgens haar krijgen scholen te weinig geld en is de Franse politie extreem gewelddadig tegen de jonge demonstranten. Vanmiddag loopt Thunberg mee met een grote demonstratie in Parijs. Dan de Sky Radio weer, druiderig, somber en weinig zon. Vanmiddag ook meer wind, maar koud wordt het niet, met 16 tot 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
7: Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel. Vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Ook dat is een lange lijst. De A1 bij 96.8 en 133.6. De A2 236.1 en 57.2. A16 40.8. De A28 59.8, 82.4 en 160.4. A30 18.1, A44 20.4, A59 112.5, A67 62.0 en 40.2 en de A79 bij 0.2.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
14: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg.
19: Koffie?
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
16: Proteïneshakes.
20: Gadver.
16: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
16: Milner.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis-in, mooi wonen.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie.
20: Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
23: Dit is Sky.
24: Sky Radio News. 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Asielminister Van der Brink slaat alarm over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Schrijft hij in een brief aan alle gemeenten waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek was. Een dodelijk ongeluk gisteren op de A16 is het gevolg van gevaarlijk rijgedrag, denkt de politie. Een man uit Ridderkerk wordt daarom mogelijk vervolgd voor dood door schuld. Bij het ongeluk ter hoogte van Hendrikido Ambacht waren 3 auto's betrokken. Een vrouw kwam om het leven en 2 mensen raakten gewond. De ruim 200 miljoen euro die Veilig Thuis nodig zegt te hebben omdat ze overlopen van het werk, komt er niet zomaar. De organisatie wil meer mensen aannemen, maar zorgminister Mirjam Sterk kan nog niks toezeggen. Ze gaat binnenkort praten met gemeenten en met Veilig Thuis om de knelpunten precies in kaart te brengen. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Reden zijn de magere resultaten. Na 8 wedstrijden staat PEC met 4 punten op de 16e plaats. Van der Vecht was jaren assistenttrainer en bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Hij is dit Eredivisie seizoen de eerste trainer die aan de kant wordt gezet. Dan het Sky Radio weer. Druilerig, somber en weinig zon. Vanmiddag ook meer wind, maar koud wordt het niet met 16 tot 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is precies 12 uur.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
25: Geen files gemeld, wel een hoop flitsers. De A1 bij 13.5 en 133.6. De A2 236.1. A6 103.4. A7 45.6. De A12 111.7 en 17.1. De A16 bij 40.8. De A27 108.5. A28 82.1 en 160.4. De A30 18.1. A44 20.4. A59 112.6. A67, 62.0 en 18.1. De A79, 8.3 en ook nog eentje bij 0.2.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die 2.

0: Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
19: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort is de rechte rijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Nu bij

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De streekbusbedrijven blijven het lastig vinden om in te schatten wat precies de gevolgen zijn van de staking morgen. Keolis verwacht dat ze nog wel wat bussen en treinen kunnen laten rijden, maar welke weten ze niet. Ook Qbuzz moet nog maar afwachten hoeveel chauffeurs meestaken voor een betere cao. Er komen extra leveringen naar de supermarkten van Albert Heijn. Door het IT-probleem ligt een aantal distributiecentra plat, waardoor sommige winkels minder verse spullen in de vakken hebben liggen. Lastig, zeggen klanten tegen Hart van Nederland.
4: Ja, het is een beetje onzeker. Van hoe lang gaat dit duren? Ik heb een jarige man, dus dan heb je toch wel wat nodig. Dus ja, mijn picknickmandje is ook al gevuld.
3: Want Picknick en andere concurrenten zoals Flink bezorgen natuurlijk nog wel. Albert Heijn weet ook nog niet hoe lang de problemen gaan duren. Inspecteurs van de NVWA moeten van de rechter controles gaan doen bij varkensboeren of ze niet stiekem toch staarten afknippen. Dat is verboden, maar de staatssecretaris vond het geen doen om het verbod te handhaven. Varkens in nood stapte naar de rechter en krijgt gelijk. Die vindt dat er geen goede reden is om boeren hun gang te laten gaan. En de Formule 1 keert inderdaad terug naar Afrika. De coureurs gaan vanaf begin 2030 racen in Rwanda. Dat is getekend voor 10 jaar. De laatste Formule 1-race op Afrikaanse bodem was ruim 30 jaar geleden. Dat was de Grand Prix van Zuid-Afrika. En dat land probeert de Formule 1 ook weer terug te krijgen. Dan de Sky Radio weer. Druiderig, somber en weinig zon. Vanmiddag ook meer wind, maar niet koud met 16 tot 20 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 minuut over 1.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
5: Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten langer over.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Je wordt gewaarschuwd op de A1 133.6 en 92.6. De A2 134.5 en 236.1. Ook nog bij 72.0. De A17 6.6. A27 108.5. De A28 59.8 en 82.3. De A30 18.1. A50 198.8. En de A67 bij 18.1.

0: keuzemuziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
18: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
17: Oei, ik voel de bui al hangen.
18: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
17: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
19: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A8 richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam, staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En dat

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Dit is Sky.
18: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De Duitse politie heeft het vliegveld van Nuremberg afgezet. Reden is een alarmerende situatie in de lucht. Een passagiersvliegtuig dat vertrokken was vanaf het Griekse eiland Corfu werd voor de landing begeleid door straaljagers. Het toestel is intussen veilig aan de grond gezet. Wat er nou precies aan de hand was, is nog onduidelijk. De kans bestaat dat er morgen tijdens de landelijke streekvervoerstaking nog wel bussen rijden, maar welke, dat durven de OV-bedrijven niet te zeggen. In Rotterdam staan waarschijnlijk alle bussen stil. In Den Haag en Amsterdam verwachten de HTM en het GVB geen problemen, omdat ze daar geen streekvervoer aanbieden. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers van Albert Heijn. Vanwege de cyberaanval zijn duizenden uitzendkrachten afgelopen dagen naar huis gestuurd. Ze zitten dus ineens zonder werk en het is onduidelijk of ze hun geannuleerde diensten nog uitbetaald krijgen. En de paus is naar het ziekenhuis. Paus Leo wordt vanmiddag in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens hem is het plekje in een vroeg stadium gevonden. Paus Leo is 71 en heeft waarschijnlijk een week nodig om van de operatie te herstellen. Dan is Sky Radio weer grijs en miserig met steeds meer wind. Van het westen uit later ook nog wat zon. Fris is het zeker niet met 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 uur.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.
20: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
7: Meldingen komen van de A2 bij 236.1, de A4 58.7, A12 16.9, A15 55.5 en 88.2, A17 6.6, A28 59.8 en de A30 bij 18.1 en

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
15: Greet. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Op de A2 Maastricht-Eindhoven, 6 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elsloot. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoeven en Valburg. 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Verkeer gaat via de parallelbaan vanwege glas op de weg.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Nu, later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: En, allang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Nu bij DA, alle Lucovitaal 1+1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
18: De vriendelijke specialist. DA.
19: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
22: Voor de makers.
1: Praxis.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
24: Hit it.
26: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio News. 3 uur.
4: Ik ben Marcel Barends. Goedemiddag. Het lijkt er niet op dat er klantgegevens gestolen zijn bij Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos. Het bedrijf zegt daar geen aanwijzingen voor te hebben. Vanwege IT-problemen lagen alle systemen de afgelopen dagen plat, maar sommige systemen worden nu weer opgestart. Of er gehackt is, wil Ahold nog niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog steeds, zeggen ze. In het Zuid-Duitse Nuremberg hebben straaljagers een Corendon-vliegtuig uit Corfu begeleid na een noodoproep. Het was een foutje, zegt Corendon. De noodcode zou verstuurd zijn door een storing in het communicatiesysteem. Het vliegveld van Nuremberg was een tijd dicht. Het vliegtuig is veilig geland. Er moet onafhankelijk onderzoek komen op de ontwikkeling van AI. Onafhankelijk toezicht komen op de ontwikkeling van AI. Dat eisen honderden wetenschappers in een open brief. Ze pleiten voor een internationale organisatie die eisen zou moeten stellen aan AI-programma's, zodat de gevaren ingeperkt kunnen worden. Er zijn al hackincidenten geweest door AI-modellen, wat aantoont dat de beveiliging nu niet op orde is. En een deel van de Russische turnploeg is op weg naar Rotterdam voor de wereldkampioenschappen in Ahoy. Hoeveel is niet helemaal duidelijk. Zaterdag begint het, maar de Russen zouden niet allemaal een visum hebben gekregen. Volgens Amerikaanse media hebben maar 4 Russische turners toestemming gekregen om naar Rotterdam te komen. Het Sky Radio weer, grijs, miserig en het waait. Maar van het westen uit komt ook de zon nog even tevoorschijn. Vanavond wordt het overal droog. Morgen stukken zonniger, droog en tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 3.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Door een pechgeval op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Breesanddijk en Den Oever.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsers gemeld op de A2 naar Den Bosch 113.4, de A12 naar Zoetermeer 16.7, de A15 richting Rotterdam 55.5, A16 naar Breda 45.9, A17 naar Moerdijk 8.5, de A27 naar Almere 114.0, A28 naar Zwolle 59.8 en naar Hogeveen bij 160.4.

minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
11: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
19: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Sky Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A27 Breda richting Gorinchem staat veel vertraging voor de file tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 6 kilometer, bijna 3 kwartieren extra reistijd. Ook zoiets op de A50 Arnhem richting Os door een kapotte auto tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. En 325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen staat het stil over 3 kilometer.

0: Radio. Natuurlijk ook op je smart speaker.
1: Hey Siri, speel Sky Radio. Heel fijn. Dit is Sky Radio. Non-stop greatest hits.
0: Dit is Sky.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Dit is Sky.
17: Sky Radio News.
18: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De hack bij supermarkten in Frankrijk en de cyberproblemen bij Albert Heijn hebben waarschijnlijk niks met elkaar te maken, zegt het Nationaal Cyber Security Center. Bij Franse supermarkten werden de koelingen en vriezers op 50 graden gezet. In ons land lagen systemen van Albert Heijn plat. Heel ernstig, zegt de staatssecretaris die over onze voedselzekerheid gaat.
19: Ook omdat we zien dat het nu toevallig of niet toevallig ook plaatsvindt in België, in Frankrijk. We zullen achteraf moeten bezien hoe het heeft kunnen plaatsvinden en welke lessen we daaruit trekken. Dat nemen we ook heel serieus.
18: Volgens de NOS hebben ICT'ers bij Albert Heijn een hack weten te voorkomen. Er kwam heel veel verdacht verkeer van buitenlandse servers. De ICT-afdeling heeft toen alles offline gehaald. Met Prinsjesdag vorige maand werden op veel plekken in ons land het spoor gesaboteerd, maar een maand later is er nog niks bekend over de daders of hun motief. De politie wil geen updates geven. De derde dinsdag van september werden op meer dan 30 plekken staven op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer plat kwam te liggen. De Zeeman waarschuwt voor een slaapzak voor baby's die deze zomer in de winkels en online verkocht is. Het is een slaapzak met mouwen en een grote rits. Die sluit niet goed, waardoor baby's verder in de slaapzak weg kunnen zakken en misschien stikken. De Zeeman roept de babyslaapzakken terug. En 3 Russische topturnsters kunnen niet meedoen aan de wereldkampioenschappen dit weekend in Rotterdam. Ze krijgen geen visum en de Russische Gymfederatie is woest. Onder de geweigerde turnsters is de wereldkampioene op de meerkamp. De Russen denken dat Nederland zo zelf meer kans wil maken op medailles. Het Sky Radio weer, grijs en miserig, maar in het westen zo ook nog wat zon. Vanavond wordt het overal droog. Morgen een zonnige en droge herfstdag. Het wordt dan tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 4 uur.
1: Sky Radio verkeer.
16: ANWB.
20: Op de A27 Breda richting Gorinchem een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoop het Grijzoord en Renkum 20 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem. De drie kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen. In
1: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
18: 13 flitsmeldingen. De A1 135.0. De A2 bij 113.3. De A7 47.1. A10 15.6. A12 39.2 en 16.9. De A16 45.8. A17 6.8. A27 108.5 en 114.1. De A28 bij 128.4 en 92.8. En de laatste is de A59 98.2.

0: uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
15: Geeft ruimte. Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Hey joh, hij is weer terug.
18: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
17: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Het is wel redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. En 242 Alkmaar-Middenmeer. Een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar. 4 kilometer file.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
6: Meldingen worden gedaan vanaf de A1 153-0, de A2 64-7 113.4 en 37-9, de A12 39-8 16.9, de A16 45-8 en 49-2, A17 6.8, A27 114.1, de A28 143-8 en 160.1, A67 18.0 en de A73 bij 45-5.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Dit is Sky.
4: Sky Radio News. 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De zeehondenopvang die vroeger in Pieterburen zat, dreigt failliet te gaan. Maar er komen nu duizenden donaties binnen. Alleen al vanmiddag ruim 1,5 ton. Het centrum komt bijna 3 miljoen tekort om door te kunnen, zegt de directeur tegen Hart van Nederland.
23: Ja, dat betekent dat de dieren die hulp nodig hebben, vaak door menselijk toedoen, dat we die niet kunnen helpen. Alle hulp is welkom, zeker.
16: De opvang zit sinds 1,5 jaar in een nieuw gebouw in Lauwersoog. Maar dat blijkt allemaal duurder dan gedacht. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hackpoging. Dat zeggen bronnen uit de beveiligingswereld tegen de NOS. Premier Jette zegt dat het nog maar eens laat zien hoe belangrijk het is om je als bedrijf goed te beveiligen.
24: Cyberveiligheid is een topprioriteit voor het kabinet. Dus we zullen dit ook met het bedrijfsleven en de diensten goed gaan evalueren om te kijken welke lessen kunnen we hieruit trekken en hoe kunnen we Nederland nog veiliger houden op online gebied.
16: Het lijkt erop dat computerbeveiligers van Albert Heijn verdacht veel activiteit zagen op de computerservers en besloten om alles uit te schakelen. Ze wilden ze voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Je kan weer over de Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam. De brug waar de N15 overheen gaat had sinds zondagavond last van een storing. De oorzaak is vandaag gevonden. Al die tijd bleef de brug openstaan zodat schepen in elk geval door konden varen. En in Polen halen winkeliers allerlei Halloween-spullen uit hun winkels na steekpartijen op scholen. Je moet dan denken aan nepmessen en hakbijlen. De winkels vinden het ongepast om die nog te verkopen. Afgelopen week waren er 3 steekincidenten op scholen, scholen in Polen, waarbij ook een dode viel. Dan nog het Sky Radio weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen een zonnige en droge herfstdag. Het wordt dan tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 5:30.
27: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
29: Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Beest geeft 1,5 uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda. 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven Maastricht. Dus ik knoop het Baterdorp met Meerhoven-Zuid door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
16: Flitsers worden gemeld vanaf de A1 bij 135.2 en 17.9. Ook nog bij 13.6. De A2 113.5 en 126.0. De A12 109.1 en 39.7. Ook bij 17.0. De A17 6.7. De A27 113.9. A67 18.0. De A73 bij 44.9. En de A348. 40, 10, 10.

0: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
17: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen.
0: Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Goedemiddag, 5:40. Ik ben Marcel Barendse en het is tijd voor het Sky Radio weer met Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
20: Goedemiddag.
15: Somber dagje vandaag, maar zo blijft het niet, toch?
20: Nee, klopt. Het gaat er de komende dagen heel anders uitzien. Vanavond al gaat het vanuit het westen steeds verder opklaren. En halverwege de avond hebben de buien ook het oosten verlaten. En ook vannacht brede opklaringen. De temperatuur die ligt tussen de 7 en de 13 graden. En morgen dan start de dag al met zonnige perioden. En de hele dag gaan we ook veel van de zon zien. We kunnen wel wat sluierwolken overtrekken. Kunnen ook hier en daar wat stapelwolken voorkomen. Maar er is dus ook zeker ruimte voor de zon. En met 17 tot 18 graden blijft het zacht voor deze tijd van het jaar.
15: Ja, heel fijn voor de mensen die nu herfstvakantie hebben.
20: Ja, klopt. Want de dag daarna stijgt de temperatuur nog verder. Dan wordt het zo'n 17 tot 20 graden. Misschien lokaal zelfs 21 in het zuiden. Ja. En gemiddeld is het nu zo'n 15 graden rond deze tijd. Dus daar zitten we ver boven. En ook overmorgen dus flink ruimte voor de zon. En mooi nazomerweer. Vrijdag begint ook nog met zon. Al neemt dan wel de bewolking steeds meer toe. Stijgt ook de kans op regen. En in de avond is het dan in het hele land bewolkt met perioden met regen.
15: Laura, dankjewel. En dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer. Hoe druk het is vanmiddag, hoor je van Erwin de Hart.
25: Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch er staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. De A73 Maasbracht Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk, 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En twee Eindhoven Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
15: 9 flitsers voor je, de A1 naar Deventer 135,6, de A12 naar Zoetermeer 16,9, de A15 richting Rotterdam 55,2, de A17 naar Moerdijk 6,7, A27 naar Utrecht bij 68,0 en naar Hilversum 93,9, de A28 naar Hogeveen 160,5 en naar Utrecht 6,6 en de A348 naar Ellecom 10,0.
26: Sky Radio News.
27: In 1 minuut.
15: De ICT-problemen bij de Albert Heijn laten nog maar eens zien hoe belangrijk het is om de beveiliging bij bedrijven op orde te hebben, zegt premier Jette, die iets van het incident hoopt te leren. Er is al meer dan 1,5 ton ingezameld voor de noodlijdende zeehondenopvang in Lauwersoog. Het voormalige Pieterburen dreigt over 2 weken failliet te gaan. Dat 3 Russische topturnsters geen visum krijgen voor het WK dit weekend in Rotterdam heeft niks met hun sportieve prestaties te maken, zegt ons land. Rusland beschuldigt Nederland van vuil spel. En de wereldtour van Shakira heeft al bijna 500 miljoen euro opgebracht. Die begon vorig jaar in februari en ze heeft net 13 keer in Madrid gestaan in een speciaal gebouwd stadion. Alleen al met die concerten trok Shakira net geen 500.000 bezoekers. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 5:55.

0: avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
15: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
16: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
18: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is Dia van Jumbo.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Dit is Sky.
22: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Bezorgde omroepmedewerkers willen dat ons land zich toch terugtrekt uit het Songfestival. Een brief erover aan de NPO is door 400 mensen ondertekend. Nadat AVROTROS besloten had niet mee te doen, heeft de NPO zelf de organisatie op zich genomen. En dat zonder goed met de andere omroepen te overleggen, zeggen ze. De ICT-problemen bij de Albert Heijn laten nog maar eens zien hoe belangrijk het is om de beveiliging bij bedrijven op orde te hebben. Dat zegt premier Jetten. Nu meteen extra maatregelen nemen, dat vindt hij te vroeg.
24: We wachten hier ook even alle lessen af om te kijken wat betekent dit voor Albert Heijn, maar ook voor andere bedrijven.
23: Albert Heijn is bezig om weer wat systemen op te starten. Gegevens van klanten zouden niet gestolen zijn. Partijen in de provincie Groningen snappen dat het provinciebestuur geen geld meer wil steken in de zeehondenopvang. Er ging al miljoenen subsidie naar de verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog, maar nu blijft de geldkraan dicht. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Duizenden mensen hebben inmiddels zelf geld gedoneerd. En dat drie Russische topturnsters geen visum krijgen voor het WK dit weekend in Rotterdam heeft niks met hun sportieve prestaties te maken, zegt ons land. De Russische Gymfederatie is woedend. Onder de geweigerde turnsters is de wereldkampioene op de meerkamp. De Russen denken dat Nederland zo zelf meer kans wil maken op medailles. Sky Radio weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen een zonnige en droge herfstdag wordt dan tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 voor 6.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Het is ook steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoppen Dressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
23: Een flitser zou je tegen kunnen komen op de A1 naar Deventer 135.0 en naar Apeldoorn 97.3. De A2 naar Maastricht 245.3. De A12 richting Den Haag 16.9. De A15 naar Rotterdam 55.2. A27 naar Almere 108.6. A28 naar Zwolle 59.8. En naar Hogeveen bij 160.5.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen?
13: Drakentemmen in het Verre Oosten?
14: Of nee, juichen voor Oranje!
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
15: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
16: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, dat zoek ik later wel uit.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
24: Hola, ¿dónde está mi casa?
23: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
24: Paella, paella.
23: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
24: Buenas noches.
23: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.
0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
12: Praxis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Goedenavond, het is 7:20. Ik ben Marcel Barends en ik heb zo het nieuws voor je na het verkeer en het Sky Radio weer met Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
26: Goedenavond.
25: Na een druiderig dagje, een droge avond?
26: Ja, zeker. Het gaat vanuit het westen steeds meer opklaren. En halverwege de avond hebben de buien ook het oosten verlaten. En ook vannacht brede opklaringen, droge condities en temperaturen van zo'n 7 tot 13 graden. En morgen dan start de dag al met zonnige perioden. De hele dag gaan we de zon veel zien. We kunnen hier en daar wat sluierwolken overtrekken. Er kunnen ook wat stapelwolken voor gaan komen. Maar overal dus ook flinke perioden met zon. En het blijft zacht voor deze tijd met zo'n 17 tot 18 graden.
25: En de rest van de week ook?
26: Ja, de komende dagen stijgt de temperatuur nog eventjes verder zelfs. Want op donderdag wordt het zo'n 17 tot 20 graden. Misschien lokaal zelfs 21 graden. Ja. Ook dan flink ruimte voor de zon. Mooi nazomerweer. Ook lekker weer om er lekker op uit te gaan. Vrijdag begint ook nog met zon. Maar dan gaat wel de bewolking steeds meer toenemen. Stijgt ook de kans op regen. En in de avond is het dan in het hele land bewolkt met perioden met regen. Ook zaterdag is het wisselvallig. En de temperaturen die gaan weer dalen.
25: We hebben het er maar mee te doen. Dankjewel, Laura. En of je nog lang onderweg bent naar huis, dat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Erwin de Hart.
27: Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoop het Baterdorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoop het Ressen. 2 kilometer file.
28: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
25: Flitsers zou je tegen kunnen komen op de A1 135-4, de A2 249-9, de A12 bij 39-3 en 116.4 en ook nog bij 16.9, de A17 6.7, A27 108.7. A28 59.8 en de A67 18.1.
28: Sky Radio News.
26: In 1 minuut.
25: Albert Heijn blijft zwijgen over wat er nou precies met hun ICT-systemen is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen. De provincie Groningen wil geen geld meer steken in de noodlijdende zeehondenopvang en veel partijen zijn het daar wel mee eens. Duizenden mensen hebben inmiddels zelf geld gedoneerd. In Parijs zijn de Franse scholierenprotesten weer uitgelopen op opstootjes met de politie. Die zet waterkanonnen in tegen de railschoppers en er worden charges uitgevoerd. En Nederland moet toch niet meedoen aan het Songfestival, vinden honderden bezorgde omroepmedewerkers. De NPO heeft besloten om de inzending op zich te nemen, maar dat zou dat gedaan hebben zonder goed overleg met de omroepen. De medewerkers vinden dat niet kunnen. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 7:30.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
8: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: €100 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
14: Domino's.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Dit is Sky.
20: Goedenavond, ik ben Marcel Barendsen. Albert Heijn blijft zwijgen over wat er nou precies met hun ICT-systemen is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Klanten met koopzegels kunnen daar nu niet mee afrekenen, maar hun tegoed blijft volgens Albert Heijn gewoon staan. De rechter heeft het TBS verlengd van een man die de 15-jarige Ximena had doodgestoken in Den Haag. In 2012 kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf en TBS. De man heeft nog steeds een stoornis en het gevaar op herhaling is groot, zeggen deskundigen. Daarom is het TBS nu met 2 jaar verlengd. Justitie heeft 6 jaar cel geëist tegen een man uit Nieuwegein in een van de grootste nepagentenzaken van het land. De verdachte van 23 wordt verdacht van tientallen zaken waarbij een nepagent een huis probeerde binnen te komen. 26 keer lukte dat en werden ook echt sieraden, contant geld en bankpassen gestolen. En in Parijs zijn de Franse scholierenprotesten weer uitgelopen op opstootjes. Er zijn zeker 160.000 mensen op de been. De Franse politie zet bij redden waterkanonnen in en er worden charges uitgevoerd. In Frankrijk zijn al weken protesten tegen problemen in het onderwijs. En dan het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen een zonnige en droge herfstdag. Het wordt dan tegen de 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
21: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
19: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
23: Witsel langs de A6 Emmeloord-Jouwre, hectometerpaal 285,7. De A12 Den Haag-Utrecht 28,5. A12 Utrecht-Den Haag 39,7.
19: Sky Radio. En nummer 1 non-stop.

0: iconische muziek uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Een vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
15: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
14: Oei, ik voel de bui al hangen.
15: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
14: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
16: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraging.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Wie doet er

0: terug.
1: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
0: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
2: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
3: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
9: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!
17: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dit is Sky.
8: Sky Radio News. 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn zwijgt nog over wat er nou precies met hun ICT-systeem is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Online boodschappen bestellen en bezorgingen kan niet. En klanten met koopzegels kunnen daar ook niet mee afrekenen. Wel blijft hun tegoed gewoon staan. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. De man stak in 2012 de 15-jarige Chimena dood en kreeg 7 jaar met dwangverpleging en TBS. Deskundigen zien nog steeds een ernstige stoornis en zijn bang dat de man in herhaling zal vallen. Ze denken ook dat hij zijn hele leven lang hulp en ondersteuning nodig zal blijven hebben. Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen vangt de gemeente Groningen vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om 100 bedden voor gezinnen met jonge kinderen voor wie in Ter Apel nu geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen. Vanuit de publieke omroep wordt geprotesteerd tegen de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Een openbare brief uit namens 400 medewerkers kritiek op deelname zolang Israël ook aan de liedjeswedstrijd meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht is het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen is het met 17 graden droog en zonnig. En dit was het nieuws op Sky Radio.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraagd.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
10: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

0: Verzekeringsgedoe. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
18: Goed voor het water
17: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
19: Dit is Sky.
20: Sky Radio Nieuws. 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. 400 NPO-medewerkers uiten via een openbare brief kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival, zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. De Europese privacywaakhond EDPB wil maatregelen tegen het gebruik van slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. De organisatie wil niet dat mensen stiekem kunnen worden gefilmd of opgenomen. Er wordt nu geëist dat wanneer een bril opneemt er bijvoorbeeld lampjes of geluiden komen. Ook in Nederland willen organisaties via de rechter privacyregels rond de Meta-bril. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York trekt de stekker uit alle evenementen van studentenverenigingen. Aanleiding is de manier hoe de universiteit is omgegaan met een vermeende groepsverkrachting 2 jaar geleden. Een studente heeft hierover een rechtszaak aangespannen. Volgens haar werd zij misleid over het onderzoek naar de zaak, dat al snel zou zijn stopgezet. De universiteit wil nu tijd nemen om de cultuur binnen de studentenkorpsen grondig te onderzoeken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. De paus werd vandaag in het ziekenhuis in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en is hij teruggekeerd naar zijn kamer. Naar verwachting heeft de paus ongeveer 1 week nodig om te herstellen. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
22: Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraagd.
1: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
22: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.

0: genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: lens. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.nl.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee. Kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
14: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Onzekere energiemarkt?
18: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
17: Ik heb zoveel vragen.
19: Welk energiecontract is het beste?
20: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Dit is Sky.
26: Sky Radio News. 10 uur.
27: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opstarten van de systemen na het cybersecurity incident om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan of om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Een openbare brief uit namens 400 NPO-medewerkers kritiek op Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival zolang Israël ook meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En we blijven nog even bij het Eurovisie Songfestival, want zangeres Davina Michel staat volgens de Telegraaf wel achter het deelnamebesluit van de NPO. Toch weet ze nog niet of ze zelf mee wil doen. Ze wil niet zeggen of ze is benaderd door de NPO. Ik wacht nog even om daar een uiting over te doen. Aldus de zangeres. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur in 1996. In augustus werd de nu 63-jarige Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
5: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
28: Door werkzaamheden in Gelderland op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent 3 kilometer file. In beide richtingen 10 minuten vertraagd.
5: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
28: Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
26: Sky Radio.
29: Elke avond van 10 tot 1...

0: deze muziek uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
4: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
10: Pa, pa, pa, pa. Greet.
11: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe.

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.

0: verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Asielzoekers kunnen geen dwangsom meer via de rechter afdwingen als ze te lang moeten wachten op een beslissing over hun verblijfsaanvraag. De Eerste Kamer geeft groen licht voor een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dwangsommen kosten de overheid veel geld en zetten extra druk op de overbelaste IND, die tot september dit jaar al 112 miljoen euro uitkeerde. Ook werd een wetswijziging goedgekeurd waardoor mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar niet terugkeren naar hun land van herkomst, vast kunnen worden gezet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstellen van de systemen na het cybersecurity-incident, om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zei dit vanavond in het programma Eva. Over de oorzaak wordt nog niet veel meer gezegd dan dat het om een hack zou kunnen gaan, maar ook om iets anders. Volgens de supermarktketen zijn er geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Dwayne Davis moet van de rechter in Las Vegas 40 jaar de gevangenis in. Het oud-bendelid stond terecht voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. 2 maanden geleden werd Dwayne al schuldig bevonden aan moord met voorbedachten raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto bij een stoplicht naast de wagen waarin de rapper zat. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long was ontdekt, blijkt kwaadaardig te zijn. Vandaag is een deel van de paus zijn rechterlong verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en heeft de paus ongeveer een week nodig om te herstellen. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen een droge en zonnige dag met 17 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio.
5: Sky.

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
19: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
20: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
21: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
22: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
20: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
23: Let's go for more, some extra, Max.
22: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Dit is Sky.
10: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
24: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long is ontdekt, is kwaadaardig. Dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Dwayne Davis, het oud-bendelid dat terecht staat voor de moord op rapper Tupac Shakur, heeft 40 jaar cel tot levenslang van de rechter gekregen. Tupac werd in 1996 doodgeschoten vanuit een auto die naast zijn auto stopte. Ze denken niet dat dit bendelid de trekker overhaalde, maar hij is nu veroordeeld voor het organiseren van de aanslag. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0. Goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Zij hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. Dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
10: Sky Radio.
25: Elke avond van 10 tot 1.

van je avond. Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. En heb je een keer zin in de grootste hits

0: non-stop greatest hits, zeros en tens en hits via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio News. 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen hierom. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. Paus Leo XIV heeft longkanker. De knobbel die ze een tijdje geleden bij hem ontdekte is kwaadaardig, dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. In een kantoor van het bedrijf achter ChatGPT is een opnameapparaat ontdekt dat daar was verstopt. En dat is gedaan door een medewerker van het bedrijf. Diegene is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat de medewerker klantgegevens heeft buitgemaakt. En in een mortuarium in Frankrijk is het lichaam van een man gevonden dat daar al 14 jaar bewaard ligt. Hij overleed in 2012 op 58-jarige leeftijd, zeggen Franse media. Na zijn dood nam niemand contact op en werd ook de gemeente niet gevraagd om zijn begrafenis te regelen. In zijn geboortestad wordt gekeken of daar nog familie van hem leeft. Ze willen hem na al die jaren nu alsnog een waardig afscheid geven. En dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler.